Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. Trump staat onder druk om iets te doen aan de hoge benzineprijzen in zijn land, die flink zijn opgelopen sinds de oorlog met Iran. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas 209 miljard dollar oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed en bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. Volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers, waarbij zeker 6 anderen gewond raakten. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het meerdaagse evenement te beëindigen. Big Church wordt jaarlijks gehouden en is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag komt er opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Studio Eden. 4 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel $76 miljoen aan steekpenningen hebben gekregen. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en The New York Times deden dat eerder ook. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon en in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Nepal heeft specialistische hulp nodig uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Ze hebben mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen en weten hoe je gevonden lichamen moet bewaren, zegt de minister van Buitenlandse Zaken daar tegen persbureau Reuters. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. Ze zegt dat deze de staatskas $209 miljard oplevert. Eindhoven Airport gaat onderzoeken of de beveiliging nog wel voldoet aan de geldende eisen. Aanleiding hiervoor is een incident donderdag waarbij een vrouw dwars door de omheining reed, bij de geparkeerde vliegtuigen belandde. En volgens Omroep Brabant ging het om een verwarde vrouw die naakt achter het stuur zat. De Koninklijke Marechaussee laat vandaag weten dat de situatie snel onder controle was. De verwarde vrouw is niet aangehouden. Eindhoven Airport gaat nu onderzoeken of de veiligheidsprotocollen nog voldoen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend is het een tijdje droog en zonnig. En in de middag opnieuw regen bij 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. En paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Op zondag 6 september kunnen bezoekers mee met een wolvenexcursie over de Veluwezoom. Een gids van natuurmonumenten vertelt alles over het leven van de wolf in Nederland. De wandeling begint met een presentatie en filmpjes in het bezoekerscentrum en gaat daarna naar buiten. Onderweg wordt onder meer uitgelegd hoe je wolvensporen herkent, wat je moet doen bij een ontmoeting met een wolf en welke rol het dier speelt in de natuur. De excursie start om 10 uur. Vooraf aanmelden is verplicht.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind verder in kracht aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 7 uur.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 626, meldt de politie daar. Ondertussen wordt er nog flink gezocht naar slachtoffers. De Nepalese minister van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven dat ze daar specialistische hulp bij nodig hebben uit het buitenland. Het gaat vooral om technische hulp waar het land zelf geen expertise in heeft. Zo hebben ze mensen nodig die slachtoffers uit tunnels kunnen redden, communicatieverbindingen kunnen herstellen en specialisten die DNA-onderzoek kunnen doen. President Trump heeft bekendgemaakt dat de Verenigde Staten een overeenkomst hebben gesloten met Venezuela, waarbij de VS de controle krijgt over 65 miljard olievaten uit het Zuid-Amerikaanse land. In een bericht op sociale media claimt Trump dat de Amerikaanse oliereserves hiermee meer dan verdubbelen en belooft hij Amerikanen dat de energieprijzen zullen dalen. In een eerste reactie zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez blij te zijn met de oliedeal. In Engeland is een bezoeker van het Big Church Festival omgekomen. Het ging mis toen een groot bord op festivalgangers viel, dat onderdeel was van het decor van het podium. Zeker 6 mensen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeluk kon gebeuren. Een paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo werd onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best-dressed-lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon. In de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: studioreden.nl. Op zondag 6 september kunnen bezoekers mee met een wolvenexcursie over de Veluwezoom. Een gids van natuurmonumenten vertelt alles over het leven van de wolf in Nederland. De wandeling begint met een presentatie en filmpjes in het bezoekerscentrum en gaat daarna naar buiten. Onderweg wordt onder meer uitgelegd hoe je wolvensporen herkent, wat je moet doen bij een ontmoeting met een wolf en welke rol het dier speelt in de natuur. De excursie start om 10 uur. Vooraf aanmelden is verplicht.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind verder in kracht aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 8 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst met Venezuela gesloten over olie, meldt president Trump. Afgesproken is dat de VS de controle krijgt over 65 miljard vaten olie uit het Zuid-Amerikaanse land. Volgens Trump worden de Amerikaanse oliereserves hiermee ruim verdubbeld. Hij staat onder druk vanwege de hoge energieprijzen in zijn land. De deal zou Venezuela meer dan 200 miljard dollar opleveren. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van het decor van het podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond, die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals in het Verenigd Koninkrijk. Er wordt nog onderzocht hoe het kon misgaan. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaat-lid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. Het weer, de ochtend begint droog met wat zon, in de middag opnieuw regen en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS-journaal.

op de NPO. Via NPO Start Dolly for President. Een leuke serie was dat, die jaren geleden is gemaakt door Ilse de Lange en Frank Evenblij. Die titel is zo gek nog niet, die titel, want het verdeelde Amerika, daar werd Dolly door iedereen geliefd. Door alle soorten en maten, links en rechts, democraten, republikein. Het maakte ze niet uit, ze waren allemaal gek op Dolly. Ze klom op uit diepe armoede in de heuvels van Tennessee, de Smoky Mountains. En ze bleef altijd trouw aan haar roots. En ze zette haar eigen streek economisch op de kaart met een groot pretpark ook en zo. Ik ben er wel eens langs geleden. Heel bijzonder om dat te zien allemaal. Nou, achter haar iconische uiterlijk schuilde een meester-songwriter van ruim 3000 nummers. Dit is natuurlijk een van die 3000 nummers. Een hele bekende. 925, hier bij Studio Reden. Dit is Dolly.

Dolly Parton natuurlijk, 9to5. Een grote zangeres en zakenvrouw die ons is ontvallen. Die Amerika samenbracht. Dat is ook wel bijzonder. Ja, ze had trouwens ook nog een nichtje. Eigenlijk was het geen bloedverwant. Maar zij was peettante van Miley Cyrus. Nou, laten we die nou even gaan draaien. End of the World. Zometeen hoor je nog het laatste streeknieuws hier bij Studio Reden. Kun je even nalezen op www.studioreden.nl.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Na een eerste editie die in Reden vorig jaar maar twee kleine activiteiten opleverde, probeert de provincie Gelderland het opnieuw. Op zaterdag 26 september kunnen inwoners elkaar ontmoeten en bijzondere plekken in de provincie ontdekken. Vorig jaar waren er onder meer activiteiten in De Steeg, Dieren, Roosendaal en Doesburg. Gaat de tweede editie wel voor meer reuring zorgen?
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Absolute Classics. En het beste van nu.

Dean Lewis, Be Alright, op Studio Reden. Een hele fijne plaat op de zaterdagochtend. Nou, als je nou houdt van zingen onder de blote hemel, midden in de natuur, dat is een uniek uitje wat je kan doen. Dat kan binnenkort namelijk op een van de mooiste plekjes in onze regio, namelijk een openluchttheater De Pinkenberg in Roosendaal. Dat is een bijzondere culturele hotspot, prachtig verscholen tussen de bomen in het bos. Nou, daar keert het populaire kampvuurcafé terug, verzorgd door Vocal Vibes. Van Ed Sheeran en Coldplay tot Snelle en Goldband, moet ik zeggen, hè, alles weer instinken. Het kampvuurtrio speelt de bekendste hits en teksten verschijnen gewoon op de grote schermen. Een soort karaokeavond, dus iedereen kan uit volle borst meezingen. Nou, zet hem in je agenda. Zaterdag 5 september, dus volgende week zaterdag, op de Pinkenberg. En het terrein en de kassa openen om 19:30. Het spektakel begint om 8:00. Tickets en een volledige programmering vind je op depinkenberg.nl, op de website. En nou ja, we blijven nog even in die heerlijke, meeslepende sfeer hangen. Met een mooie classic uit de zomer van 93. Mariah Carey. Nummer wat 8 weken achter elkaar op de nummer 1. In de hitlijsten stond in Amerika. Dream Lover. Op deze

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Olivia Rodrigo, Drop Dead op Studio Radio op deze zaterdagochtend. En er zijn vandaag wel leuke dingen nog te doen trouwens. Als je denkt van, nou, wat zal ik vandaag eens gaan doen? Nou, je kan bijvoorbeeld naar het ontmoetingscentrum De Paperclip aan de Eiberstraat in Velp. De deuren staan daar wijd open tussen 1 uur vanmiddag en 4 uur vanmiddag. Ik ben je van harte welkom tijdens hun open huis. Het nieuwe cursusprogramma is namelijk net gestart. En je kunt de kennis maken met het gebouw, vragen stellen aan de docenten. Van wat doen ze daar nou eigenlijk bij de Paperclip? En bovendien komt wethouder Donald Verhoeven vanmiddag nog het gloednieuwe informatiebord officieel onthullen. En als je toch in Velp bent, wandel dan ook even binnen bij de Zomerij aan Den Heuvel. Want bij de bibliotheek dus, daar kun je iets moois bewonderen. Een bijzondere foto-expositie over de iconische brandtoren op het Roosendaalse veld. De toren is net helemaal geschilderd en wordt op zaterdag 12 september officieel een rijksmonument. Om dat te vieren zie je in de bieb de 10 allermooiste inzendingen van de recente fotowedstrijd. Een prachtig eerbetoon aan de allerlaatste brandtoren van de Veluwe. De expositie in de Zomerij in Velp is helemaal gratis te bezoeken tijdens de reguliere openingstijden. Dus ga vandaag eventjes langs bij de Paperclip en pik die mooie foto's nog even mee bij de Zomerij. Kan gewoon vandaag, gratis en voor niets. Hartstikke leuk. Het is een soort trouwmuziekje trouwens. Maar daar gaat niemand trouwen. Nee, het zijn gewoon leuke activiteiten. Dan nu op jouw radio. Sarah met Best Friend. She doesn't really like attention. Yeah, she

0: Best Friend Sila hier op Studio Reden op deze zaterdagochtend. En leuk al die activiteiten ook in de Pinkenbergen zo buiten. Maar ja, blijft het mooi weer, hè? Want dat is toch wel prettig als het droog is als je er zit. Of je moet je poncho meenemen. Er is één man die dat weet, dat is onze Jan van Gelderen. Goedemorgen, Jan.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind verder in kracht aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: Tate McRae en Morgan Wallen. What I Want hier op Studio Vrede. Ja, we gaan alweer richting de klok van 9 uur. Tijd voor een bakje koffie en natuurlijk een iets lekkers erbij. Hè? Waarom niet? En als je nou die airco te hoog zet, ja, dan moet je wel een beetje oppassen. Want dan gaan alle mensen om je heen, die zeggen dan...
1: Het is uit.

0: 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9-11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenisschap op Guantanamo Bay zijn verklaringen mogelijk onder dwang heeft afgelegd. Hij beweert het plan te hebben bedacht om vliegtuigen in Amerikaanse gebouwen te vliegen. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. In Nepal en Tibet gaat de zoektocht verder naar slachtoffers van de overstromingen. Er worden nog bijna 2000 mensen vermist. Het dodental van de ramp staat op 623. Verreweg de meeste dodelijke slachtoffers vielen in Nepal. In Tibet vielen zeker 7 doden. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels, het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Voor de wederopbouw in Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig, zegt de minister van Financiën. Hij schat dat het gaat om 4 tot 5 miljard. In IJsland mogen mensen zich vandaag in een referendum uitspreken over de Europese Unie. De vraag ligt voor of de regering weer moet praten over de toetreding. IJsland meldde zich in 2009 als kandidaatlid, maar ruim 10 jaar geleden stopten de onderhandelingen over het EU-lidmaatschap. IJsland is wel lid van de NAVO. De luchthaven in het Amerikaanse Nashville krijgt binnenkort de naam van Dolly Parton. Nashville staat bekend als de hoofdstad van de countrymuziek. Volgens de gouverneur van de staat Tennessee moet de naamswijziging zorgen voor een blijvend eerbetoon aan de onuitwisbare nalatenschap van de zangeres. Parton overleed dinsdag, ze was 80 jaar. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Mooi nummer over onvoorwaardelijke liefde. Van Carol G. en Bruno Mars. Zij zingen normaal Spaans, hè, Carol G.
1: Arie Rijnveld.
0: Nummer heet Stil. Stil opzoeken. Mooi nummer. Goedemorgen. Het is vanochtend zaterdag. Nou, de hele dag hoor. Zaterdag 29 augustus. De laatste zaterdag van deze maand alweer.

Eric David en Sting. Rise and Fall hier op Studio Reden. Ja, en dat maakt het alweer bijna tijd voor het streeknieuws. Want het is eigenlijk al kwart over negen. Maar we gaan nog één plaatje draaien. Chef Special met Miracles. En daarna hoor je het streeknieuws wat allemaal gebeurd is hier in de regio. Je kan het allemaal nalezen op onze website www.studioreden.nl.

0: first time.
1: Nu te lezen op studioreden.nl.
2: Na een eerste editie die in Reden vorig jaar maar twee kleine activiteiten opleverde, probeert de provincie Gelderland het opnieuw. Op zaterdag 26 september kunnen inwoners elkaar ontmoeten en bijzondere plekken in de provincie ontdekken. Vorig jaar waren er onder meer activiteiten in De Steeg, Dieren, Roosendaal en Doesburg. Gaat de tweede editie wel voor meer reuring zorgen?
1: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl. Studio Reden. Geniet van je weekend. Studio Reden.

Kingdom of Fear, Cameron Whitecomb hier op Studio Riede. Op deze zaterdagochtend 29 augustus. Nou, hou je nou van zwemmen? En je woont hier in de buurt van Riede. We zitten er midden in dit weekend. Als je nou in de buurt van Openlucht Zwembad in Riede, de hangmat heet dat ook, dan zie je het terrein volstaan met tentjes en bruisen van sportiviteit. Zwemvereniging PFC Riede organiseert namelijk een iconische postbanktoernooi. Dus dat is vandaag en morgen nog. En dat is een traditie om u tegen te zeggen, want het is al de 56e editie van het internationale waterpolo toernooi. Het begon ooit in 1968. Ruim 30 teams uit heel Nederland en België zijn neergestreken op de zonneweide om zich klaar te stomen voor het nieuwe seizoen. Nou, vandaag dus, het is net begonnen om 9 uur. En morgenochtend begint al 8 uur zelfs. Vliegen de ballen door het water. En iedereen is van harte welkom om te komen aanmoedigen en te kijken. Want toegang is helemaal gratis. Nou, vanwege al die wedstrijden is het zwembad natuurlijk wel gesloten dit hele weekend voor het vrije zwemmen. Dus dat kan dan weer niet. Als je van zwemmen houdt, je kunt alleen maar naar zwemmen kijken. Een keer wat anders. Dat kan dus allemaal in Riede bij het openluchtzwembad. Bij het postbanktoernooi van de vele zwemverenigingen al daar. Ja, zo starten natuurlijk al die activiteiten weer op bij alle clubs en verenigingen en scholen. En laten we voor iedereen hopen dat het prachtig weer wordt. Dat het zonnestralen gaat regenen. Daar zingen ACTA en de Munnik over. Want ja, ergens zat iemand toch in de zon. In Frankrijk toevallig.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

het zo kon zingen. Valerie, dat is natuurlijk Amy Winehouse. Jammer dat ze zo jong is overleden. Dat ze bij die club hoort van mensen die jong is overleden. Maar wel legendarisch zijn geworden. Samen met Mark Ronson. Dit is Studio Reden. En we gaan van de ene iconische artiest naar de volgende. Want de volgende brak door op internet. Met allerlei covers. En tegenwoordig maakt hij ook gewoon zijn eigen nummers. En daarmee laat hij de hitlijsten trillen. Hij heeft gewoon een kenmerkende stem. Vol emotie en passie. Dit is Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Young, Come Back and Stay hier op De Enige Echte. De lokale omroep van de gemeente Rhede en Roosendaal. Te ontvangen ver buiten deze gemeente, ook via de DHB. Maar ook via de FM in de gemeente. En op internet wereldwijd. Dit is Enrique Iglesias.

0: Not in Love, Enrique Iglesias en Kellis hier op Studio Reden. We gaan eens even kijken op de weerkaart.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind verder in kracht aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV. Studio
0: Reden. Nou, dat klinkt op zich wel goed, toch? Het is niet zo warm als van de week. Toen was het gewoon 30 graden nog eventjes donderdagmiddag. Opeens plotseling heel heet en benauwd. Maar ja, kan niet altijd feest zijn. De zomer houdt ook een keertje op. Meteorologisch gezien houdt hij op per 1 september. Maar wij houden nog even vast aan Katrina and the Waves.

Walking on Sunshine, Katrina en The Waves. Je krijgt bijna weer zin in de zomer, terwijl het bijna helft is. Maar goed, qua weer klopt het nog wel. Nou ja, als je wil genieten van dat mooie weer en van de prachtige hei die nu aan het bloeien is op de Veluwe Zoom, dan kun je daar van genieten vanaf de fiets bijvoorbeeld. Dus pak die fiets en je kunt morgen meegaan met de IVN Oost Veluwe Zoom. Want die organiseert een schitterende fietsexcursie van zo'n 25 kilometer. De gidsen nemen je mee langs de mooiste paarse vlaktes van onze streek. Van een zilverse heide, de Valenberg, tot het Roosendaalse veld en de Postbank natuurlijk. Er wordt gefietst over de glooiende paden. Dus nou ja, als je wat versnellingen hebt, of misschien wel een e-bike, is het wel handig. Als je op volle beenkracht kan natuurlijk ook, hè. Verzamelen is om 14:00 morgenmiddag bij de bank van POS, de Postbank, het monumentje. Nou zeg maar monument. Aanmelden hoeft niet en meedoen is helemaal gratis. En vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd, hè, voor de IVN, voor het werk wat ze doen. Dus stap morgen lekker op de trappers en fiets naar de Postbank en geniet van de paarse Veluwezomer.

Train met Drive By. En zo gaan we richting 10 uur, zometeen het NOS Journaal. En daarna Robert Goelie met Goeiemorgen. Maar nu eerst een bijzonder nummer van ABBA. Want in dit nummer zingt Björn de lead vocals. En normaal zingen natuurlijk de zangers Agneta en Annie Vliet. Maar nu Björn. In 1979 is dit Does You Wanna Know. Ik wens je nog een heerlijk...

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft de jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Zo werden jongeren soms opgesloten in een kamer en ook mochten ze niet zomaar van het terrein af. Naast de excuses is er ook geld vrijgemaakt voor herstel van de jongeren. Een bekentenis van het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 9/11 mag niet worden gebruikt in zijn proces. De rechter in Amerika oordeelde dat Khalid Sheikh Mohammed tijdens zijn jarenlange gevangenschap op Guantanamo Bay zijn verklaring mogelijk onder dwang heeft afgelegd. De uitspraak van de militaire rechter veroorzaakt waarschijnlijk opnieuw vertraging in het proces over de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Er zijn steeds meer winkels met alleen Engelstalige boeken. De afgelopen 4 jaar openden zeker 10 van dat soort zaken, onder meer in Utrecht, Amersfoort en Tilburg. Daarnaast hebben bestaande boekenwinkels meer Engelstalige boeken in hun assortiment. 1 op de 5 verkochte boeken in Nederland is nu Engels. Die toegenomen populariteit komt door deels sociale media. Zo zijn er veel Engelstalige TikTok-kanalen die boeken promoten. Boekenkoepel CPMB hoopt dat mensen hierdoor ook eerder een Nederlandstalig boek lezen. Op een christelijk festival in Engeland is iemand omgekomen toen een groot bord omviel. Dat was onderdeel van een podium. Het dodelijke slachtoffer is een man van 41. 6 anderen raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival Big Church is een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld 8 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemorgen, zaterdag 29 augustus 2026. 10 uur geweest, 2 uur lang Goedemorgen staat voor je klaar. Met Miles Smith, Medusa en Cher hoorde je als eerste. Ik zei Cher, maar het is natuurlijk Cher. Met If I Could Turn Back the Hands of Time. Je hoort zo dadelijk Elisa met Ik Ben Thuis. Naar Lady Gaga met De

de splinternieuwe plaat van Elisa. Ik ben thuis hier op Studio Reden. Elisa met een S. Zegt even bewust, want dan kun je haar vinden op de streamingsdiensten. Nou, Horn zo dadelijk met Dinner Party na een plaat die heel vaak verkeerd betiteld wordt. Hij heet namelijk, nou dat ga ik straks vertellen, maar de verkeerde betiteling is How Many Times Can I Say I'm Sorry? En zo heet hij niet. Hoe die wel heet, Something Happened on the Way to Heaven. En die hoort er natuurlijk al aan de herkenbare muziek. Niemand minder dan Mr. Phil Collins, hier op Studio Reden.

Nal Horan met Dinner Party hier op Studio Reden. We gaan een stukje verder terug, namelijk naar de jaren 80. En eigenlijk was Live Aid de grote aanstichter van deze plaat, om het maar even zo te zeggen. Want dus er kunnen allerlei thema's in deze plaat gehangen worden, maar het lijkt toch echt wel te gaan over een man die vragen stelt aan een vrouw die een beetje een crisis doormaakt. En ook al dat er iets met een drugsverslaving te maken heeft als je kijkt naar het laatste couplet. Dit is Cars met Drive.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn staat file tussen Amersfoort Noord en Barneveld 10 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

af met de prachtige muziek gemaakt door Tom Grennan. A Little Bit of Love. 5 jaartjes oud alweer. 5,5. En het bijzondere was dat hij deze plaat gereleased had. Destijds nog op zijn Twitter-account. En hij zei daarover: A Little Bit of Love is all about the mental struggle of moving on or going back to a relationship. Dus de struggle om door te gaan of om juist terug te gaan naar een relatie. Zo dadelijk is het Milo met You Don't Know. Na Ed Sheeran met Camera.

Etheline Champagne King met Love Come Down hier op Studio Reden. Ik kijk naar de klok en we wandelen rustig richting de klok van 11 uur. Hoor je straks nog de Kid Laroi met Stay. Na een plaat die kan alle kanten op. Als ik deze plaat hoor, moet ik denken aan de kermissen van vroeger. En dan stond je bij de botsauto's en dan was dit een zekerheidje of eentje die in de breakdance voorbij kwam. Maar het is meteen een plaat die ook een uitdaging biedt. Want wat gebeurt er als je deze plaat bijvoorbeeld in Hitster krijgt? Dan weet je ongeveer wel waar het moet zijn. Maar ga maar eens dichter naar dat jaartal toe. Ik ga je uitdagen. Denk eens even na. Hoe lang is dit gelegen? Ja, ben je er dan een heel klein beetje? 1992. Dr. Alban, It's My Life. It's My Life.

0: 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti. Dat blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de Verenigde Staten, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. De overheid gaat vandaag excuses aanbieden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Het gaat om zo'n 20.000 jongeren die bijvoorbeeld slachtoffer waren van seksueel misbruik of geweld. Ze werden soms opgesloten in een kamer. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Naast de excuses van de overheid en de jeugdzorgbranche is er ook geld vrijgemaakt voor het herstel van deze jongeren. In Nepal zijn enkele miljarden dollars nodig voor de wederopbouw. De minister van Financiën schat dat er 4 tot 5 miljard dollar nodig is. De overstromingen deze week hebben een enorme ravage aangericht en daardoor is de schade nog moeilijk te beoordelen. Bij de ramp vielen in Nepal 616 doden. In Tibet staat het dodental op 7. Een zorginstelling in Eindhoven heeft een waarschuwing gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De hygiëne in de keuken is niet in orde vanwege rattenoverlast. De inspectie vond rattenkeutels in de keuken. Bewoners trokken weken geleden al aan de bel nadat er ratten in de kamers waren gezien. Volgens Omroep Brabant is ook een bewoonster gebeten door een rat. Er is een bedrijf ingeschakeld om de rattenplaag te bestrijden. Het weer, er trekken wat buien over, vooral in het noorden en midden. Daarna is het even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. Tot 20 tot 23 graden. Morgen is het wisselvallig met zon en buien. De temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 7 kilometer. A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 7. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

deze zaterdagochtend 29 augustus 2026, 11 uur geweest. Ik weet dat het gemis groot is geweest afgelopen week, maar daarom heb ik voor jou nog een uurtje goedemorgen hier op Studio Reden. Hoorde je Armin van Buuren, Olivia Dien en All Saints? Hoor je zo dadelijk Shanna Spiro met Material Lover. Nou, inmiddels weer een classicje van Fans Joy, Riptide.

tussen die platen zit. Je hoorde namelijk Shannon Spiro met Material Lover. En je gaat zo dadelijk, en je hoort hem al op de achtergrond, naar Dan Hartman luisteren. Relight My Fire, een plaat die natuurlijk te maken heeft met aantrekkingskracht en ontlading. En dat is toch grappig dat dat zo op elkaar overloopt. Je hoort hem nu, hier op Studio Reden.

herkenbare geluid van The Chainsmokers, All We Know, hier op Studio Reden. Is het zo dadelijk nog meer herkenbaar geluid? Je hoort namelijk Bruno Mars met I Just Might. Na Keane met This Is The Last Time. This is the last time.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam... tussen Amersfoort-West en Barneveld over 12 kilometer met een kwartier vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen... vanaf Zevenaar nu 3 kilometer file. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Bruno Mars met I Just Might hier op Studio Reden. Jennifer Lopez, Ain't It Funny, hoor je zo dadelijk hier op Studio Reden. Na een plaat waarvan de artiest zichzelf gewoon even voorstelt.
1: Chaka, chaka, chaka, chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan. Chaka, Khan.

zo'n lange carrière is dit onderhand alweer een classic geworden. Ain't It Funny van Jennifer Lopez hier op Studio Reden. Nederlands trots zo dadelijk Martin Garrix, Don't Look Down. En ook nog meer Nederlands trots, want ook Jan van Gelderen komt zo binnen om jou en mij te vertellen wat we van het weer kunnen verwachten. Wordt het weer zo broeierig en kletsnat als de afgelopen dagen? Of wordt het vandaag een stukje beter? En dit allemaal naar Bausa met Magnetic.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag verloopt wisselvallig met overdag enkele buien die vooral lokaal van aard zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 22. In de avond neemt de buienactiviteit verder toe en trekt ook de wind verder in kracht aan. De nacht naar zondag verloopt vervolgens van tijd tot tijd nat met een vlagerige wind. Ook de dagen daarna blijft het voorlopig wisselvallig met dagelijks kans op buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Mooi hè, hoe die Nederlandse DJ's dat elke keer weer, keer op keer, generatie na generatie, het zo goed blijven doen. Martin Garrix, Don't Look Down, hier op Studio Reden. Zo dadelijk een heerlijke feel-good plaat van Mr. Feelgood himself, Jelly Roll, I'm Good, hier op Studio Reden. Niet nadat ik jou verteld heb dat ik jou een hele fijne zaterdag ga wensen. Je natuurlijk naar Studio Reden moet blijven luisteren. En neem Studio Reden mee met de Studio Reden app. Gratis te downloaden in de Play Store of de Apple Store. Via DAB Plus of natuurlijk gewoon via het ouderwetse radiootje op 106.9 of 107.2 FM. Herkenbaar geluid van Gladys Knight, License to Kill, hoor je hier op Studio Reden. Ik wens je fijne zaterdag. Abonneer is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen van deze week. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vannacht zei een Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. Ook is er behoefte aan hulp bij het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Het dodental van de ramp in Nepal en Tibet staat inmiddels op 623. Zeker 200.000 mensen zijn de afgelopen 8 maanden teruggestuurd naar Haiti, blijkt uit cijfers van de Verenigde Naties. Ze komen voornamelijk uit de VS, waar president Trump immigratie steeds verder probeert in te perken. Haiti zit sinds de zomer van 2021 zonder president en in de praktijk zonder wettelijke regering. Zwaar bewapende bendes maken sindsdien de dienst uit. Toch worden dus steeds meer Haitianen gedwongen teruggestuurd. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet een boete van $150.000 betalen omdat hij weddenschappen afsloot op wat president Trump ging zeggen in zijn toespraken. De medewerker verdiende daar ruim $100.000 mee omdat hij van tevoren wist wat de president ging zeggen. De man had de taak om de teksten in de autocue te zetten. Nadat hij werd betrapt, werd hij op non-actief gezet. Inmiddels werkt hij helemaal niet meer voor het Witte Huis. Het weer, er trekken buien over, vooral in het noorden en midden van het land. Daarna even droog, maar vanmiddag opnieuw kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort-West en Barneveld 12 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en Doerland.
1: Ja, de klok heeft inmiddels alweer 12 geslagen. En op jouw zaterdagmiddag. En dat betekent het weekendgevoel. Ik heet je van harte welkom.

Ocean Charles. Ja, het klinkt allemaal een beetje lastig zo op de radio. Vandaar dat hij zichzelf Billy Ocean heeft genoemd. En je hoorde hem dit keer met The Going... when the going gets tough, the tough get going. En dat kwam natuurlijk allemaal nog een keertje voorbij op jouw favoriete station. Studio Reden. En dit is Ariana Grande.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Amersfoort Noord en Barneveld 9 kilometer. En op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 7. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Russische luchtaanval in een voorstad van Kiev zijn zeker 27 mensen omgekomen. Ook raakten tientallen mensen gewond, meldt Oekraïne. De aanval was in de regio Bucha. Daar zijn volgens de gouverneur bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is onduidelijk of daar ook slachtoffers zijn. Door de aanhoudende droogte kunnen boeren minder oogsten. Volgens het kenniscentrum van de sector is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager dan normaal. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De gewassen die al zijn geoogst blijken kleiner en lichter te zijn. Ook in andere landen in Noordwest-Europa kunnen boeren minder oogsten. Daardoor stijgen de prijzen van de gewassen en kunnen boeren vaak toch winst maken. Nederlandse speurhonden gaan in Suriname helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leisner. De Nederlandse ondernemer en filmproducent is sinds 2 weken vermist. Stichting Reddingshonden stuurt een team van 15 mensen en 8 speurhonden. Volgens Surinaamse media wordt die operatie betaald door het bedrijf waarvoor Leisner werkte. De politie houdt er rekening mee dat Leisner niet meer leeft. Zijn auto werd uitgebrand teruggevonden in een moeras. In een vermissingszaak zijn 3 verdachten opgepakt. Naar een 4e wordt nog gezocht. Op de WK roeien in Amsterdam hebben de Nederlandse vrouwen in de dubbel 4 goud gewonnen. Keizer, Bruinings, Leeuwenburg en Dullemans waren op de bosbaan overtuigend de snelste. Eerder vandaag wonnen de Nederlandse mannen en vrouwen zilver en brons op de 4 zonder. Het weer op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20-23 graden. Morgen ook wisselvallig met zon en buien bij dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld 11 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en de afrit Kerkdriel. Langzaam rijden over 12 kilometer. En daar is de vertraging 10-15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kees en Doorland. Je beleeft
1: het hier. Ja, ik had hem al een poosje niet meer gehoord, hè, deze Daddy Yankee en Dura. Maar daarmee begonnen we in ieder geval het tweede uur weer. Leuk dat je erbij bent. Lekkere muziek natuurlijk voor je onderweg. Wat dacht je van Summer?

jongen. Power Ballad. Ja, of poprock, dat hoorde ik hier ook al eens in de studio. Het maakt niet uit hoe je het noemt, het blijft prachtig. Deze Heart en je hoorde Alone. Je luistert naar

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk deze dag op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 4 kilometer en 10 minuten komt door werkzaamheden op de A12. En elders op de A12 vielen voor de Duitse grenscontrole momenteel zo'n 10 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het meest droog met een mix van wolken en zon. Slechts lokaal valt een enkel buitje. Bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten. Vanavond wordt het vervolgens tamelijk wisselvallig met talrijke buien. In de loop van de avond neemt de wind in kracht toe en vannacht verloopt onstuimig met veel wind en aanhoudend wisselvallig. De buien zijn talrijk en tijdens buien is kans op windstoten tot 60 km per uur. Ook zondag en begin volgende week verloopt wisselvallig met soms een stevige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

moeten we even terug naar 1983 alweer. Heerlijke klassieker. En die kwam natuurlijk nog even bij jou voorbij uit je radio. Wie ook zo direct bij jou uit de radio gaat komen, dat is Fardo van Eerde. Hij staat alweer te trappelen. Dus veel plezier zo direct met hem. En ik neem afscheid van je met deze plaat. Labouche, Be My Lover. Be My Lover.

0: Dit is Studio Ede. 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het dodental na de Russische aanval vandaag op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev in de regio Butsja. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones, en het is niet bekend of daarbij ook slachtoffers vielen. Rond deze tijd maakt het kabinet excuses aan jongeren die in de jeugdzorg hebben gezeten. Dat gebeurt bij een bijeenkomst in Ede. Ook vanuit de jeugdzorgsector en gemeenten worden excuses gemaakt. Die zijn gericht op zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft veel jongeren meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoeken. Ze liepen vaak extra psychische klachten op. Bij gesloten jeugdzorg is de vrijheid erg beperkt. In Den Haag hebben activisten van Extinction Rebellion de A12 geblokkeerd. Ze liepen iets na 1 uur de snelweg op. Het gaat om enkele tientallen klimaatactivisten. De burgemeester vraagt om onmiddellijk een einde te maken aan de blokkade. Nepal heeft nog geen hulpverzoek gedaan aan Nederland na de overstromingen deze week, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland. Vannacht zei Nepalese minister dat er specialistische hulp nodig is uit het buitenland. Dat is bijvoorbeeld nodig bij het redden van mensen die vastzitten in tunnels en het identificeren van lichamen. De Nederlandse roeisters op de dubbelvier hebben op de WK in Amsterdam goud gepakt. Ze prolongeren zo hun wereldtitel. Eerder veroverden de mannen in de 4 zonder het zilver, en de Nederlandse roeivrouwen wonnen brons op de 4 zonder. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer. Op de A1 richting Apeldoorn bijvoorbeeld, voor Barneveld. 9 kilometer, 15 minuten. Ook de A2 Utrecht en Bos tussen Beest en Zaltbommel, een kwartier. En tenslotte een ongeluk bij knooppunt Beekbergen. De A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Vanaf Hoenderlo een file van 5 kilometer en 25 minuten. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Allebei live geschreven deze plaat. Genesis and I Can Dance. Daarvoor ook nog Coldplay met I Sky Full of Stars. Onderweg zie ik Kate Bush Running Up That Hill. Maar dat doen we deze nog eventjes met Olivia Rodrigo. Stupid song. New York City.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio is het met name langzaam rijden op de A50 Arnhem-Apeldoorn. Tussen Hoenderlo en knooppunt Beekbergen 20 minuten extra. Door bergingswerk na een ongeluk is één rijstrook dicht. Verder ook nog drukte op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 10 minuten komt dan weer door werkzaamheden op de A12. Voor veel mensen is dit de omrijroute. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: I'm a dance with the devil like I got none to lose. Fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like. You cross the line 100 times, overriding wrongs and rights. Fell down, feather like. You make me wish I'd never grow up, but I've grown up. I wish you'd never shown up, but you showed up. I wish I'd never grow up, but I've grown up now. I wish you'd never shown up, but you showed up.

Morgan Wallen en Tate McRae. What I Want en ook nog Trouble van Chef Special. En dat hoor je natuurlijk hier bij Studio Reden, waar we snel doorschieten met Mimi Webb.

Nieuwe muziek bij Studio Raiden, Carol G en Bruno Mars, Still. En we hadden ook nog de Final Countdown van Europe. De klassiekers ontbreken hier ook niet. Zoals deze van Clean Bandit.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Uit onderzoek blijkt dat veel van die jongeren psychische klachten hebben opgelopen. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Ook vanuit de jeugdzorg en gemeente is sorry gezegd voor wat hen is aangedaan. De gesloten jeugdzorg is de meest ingrijpende vorm van zorg voor jongeren. Jongeren mochten dan bijvoorbeeld opgesloten worden in een aparte ruimte. In het noorden van Italië is een Nederlandse wandelaar om het leven gekomen. De man van 35 verdronk na een val in een rivier. Zijn zus had hem als vermist opgegeven. De auto waarmee de man op pad was stond geregistreerd op haar naam en werd gevonden op een parkeerplaats vlak bij de plek waar het slachtoffer gevonden werd. Volgens Italiaanse media probeerde de man de rivier over te steken, waarna hij viel. Een plan van de Belgische overheid om een extra waarschuwing toe te voegen aan alcoholreclames is in het verkeerde keelgat geschoten bij verschillende bierbrouwers en prominente Belgen. Zij vinden de waarschuwing, waarin gezegd wordt dat alcohol de gezondheid schaadt, belerend en plaatsten een pagina grote advertentie in een krant. Ook benadrukken ze dat België juist trots moet zijn op de biercultuur. Voorstanders wijzen op de verschillende risico's van alcohol, zoals de vergrote kans op kanker en verslavingsproblematiek. Bij het Koninklijk Paleis in Oslo hebben tienduizenden mensen zich verzameld om hun medeleven te betuigen aan de koninklijke familie. Gisteren overleed de Noorse koning Harald. Hij was 89 jaar. Inmiddels is er ook een bloemenzee ontstaan rond het paleis en op veel plekken in het land zijn kerken en gemeentehuizen geopend om kaarsjes te branden. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over en is er kans op regen. 20 tot 23 graden vanmiddag. Morgen wisselvallig met zon en buien. De temperatuur ongeveer gelijk aan die vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. 4 kilometer en ongeveer een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Timer met Take That en Back for Good. En wat ook nog Kensington met Stay. En ik hoop zeker dat je er nog even bij blijft hier bij Studio Reden. Al komt het einde voor mij een klein beetje in zicht. Ik ga alweer bijna richting 3:30. Nou, ik heb nog wel een kleine lijst aan lekkere platen voor je klaarstaan. Zo is onderweg Anastasia, Sick and Tired. Doen we naar deze rustige versie van Tom O'Dell, Another Love.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Helaas is er een nieuw ongeluk gebeurd in de regio. Op de A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn. Het ging mis bij Epe. Die heeft nu 20 minuten vertraging vanaf Heerde. En ook drukt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

ik zat wel een klein beetje in dubio de laatste weken eigenlijk. Hè? Want is het dan nog wel verantwoord om je auto te gaan wassen als er zo'n droogte is? Hè? Uiteindelijk heb ik hem afgelopen weekend wel gewassen. Was er ook wel heel hard aan toe. Rolls Royce was dat, car was. En ook nog Stay van Miles Smith. En dat is Michael Bublé. You're a

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het meest droog met een mix van wolken en zon. Slechts lokaal valt een enkel buitje. Bij een meest matige zuidwestenwind wordt het 21 tot 23 graden. Later vanmiddag stijgt de buienkans vanuit het zuidwesten. Vanavond wordt het vervolgens tamelijk wisselvallig met talrijke buien. In de loop van de avond neemt de wind in kracht toe en vannacht verloopt onstuimig met veel wind en aanhoudend wisselvallig. De buien zijn talrijk en tijdens buien is kans op windstoten tot 60 km per uur. Ook zondag en begin volgende week verloopt wisselvallig met soms een stevige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Secret Spink. En ja, Jan heeft ons ook weer helemaal bijgesproken over wat we kunnen verwachten dit weekend. En ja, morgen is de barbecue van Studio Reden voor het personeel. Ik ben benieuwd of Jan er ook nog gaat aansluiten. We gaan het zien. Het zit erop voor mij voor deze zaterdagmiddag. Ja, straks zit hij er weer klaar voor. Klaas Vrom gaat je nog eventjes op deze heerlijke zaterdag het weekend inluiden. In ieder geval die zaterdagavond. Morgen 2:00, dan ben ik er weer bij. Dus hou hem zeker hier op Studio Reden.

0: uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De klimaatactivisten die door de politie zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 worden gearresteerd. Dat zegt de politie tegen persbureau ANP. Enkele tientallen demonstranten van Extinction Rebellion waren vanmiddag in Den Haag de snelweg opgelopen en zijn meegenomen door de politie. Sinds het begin van de Iran-oorlog een half jaar geleden liggen nog altijd 400 schepen vast in de Perzische Golf. Ook de 6000 opvarenden kunnen geen kant op, zegt de Internationale Maritieme Organisatie. Vannacht claimde Iran dat het de volledige controle heeft over de Straat van Hormuz. Het land zegt dat schepen die zonder toestemming door de zeestraat varen worden tegengehouden. De Straat van Hormuz verbindt de Perzische Golf en de Golf van Oman. In het noorden van Italië is een Nederlandse man omgekomen. Hij probeerde volgens Italiaanse media een rivier over te steken toen hij viel en verdronk. Het gaat om een man van 35. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 mensen. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel van de jongeren. Het weer, op veel plaatsen droog en zonnig. Later vanmiddag trekt er vanuit het zuidwesten bewolking over. En dan is er ook kans op regen. Vanmiddag 20, maximaal 23 graden in Limburg. Morgen belooft een wisselvallige dag te worden met zon en buien. Temperatuur ligt opnieuw tussen de 19 en zo'n 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 9 kilometer en 15 minuten. Dat komt door werkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB.

Giant van Calvin Harris. En wij zijn bezig met Rede Roosendaal Centraal. Voor de groeten of de felicitaties stuur je bericht naar studio@studioreden.nl. Of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Dan heb ik voor jou Rondé met Naturally. Suzanne Freek, halverwege, die komen er zometeen aan. En nu Aswet, Don't Turn Around uit de jaren 80.

koornummer van deze Rondé. Ik vind hem helemaal fantastisch. En hiervoor hadden we nog Suzanne Freek met Halverwege op Studio Reden. Ja, dan heb ik natuurlijk ook wat regio-informatie. En het eerste bericht gaat over vrouwen van nu, genealogie. Vrouwen van nu organiseren namelijk een lezing over genealogie. Bij de Vrouwen van nu in Dieren staat volgende week woensdag de gezondheid van de vrouwen centraal. Een

preventieve zorg en genealogische kanker komen aan bod. Moeilijke woorden allemaal, maar toe maar. De bijeenkomst is op woensdag 2 september aanstaande in de Ontmoetingskerk in Dieren. En die lezing die begint om 19:30. De deuren die gaan om 19:00 open. Ook gasten die zijn welkom. De entree die bedraagt €5. Ja, en kijk voor meer informatie op de website vrouwenvannu.nl/dieren. Ik herhaal dat nog eventjes. vrouwenvannu.nl/dieren. Daar kun je alles vinden over de genealogie lezing.

informatie te melden, dan stuur je je berichten naar redactie@studioreden.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. Die kan je downloaden via studioreden.nl. Dan lees je ook gelijk het streeknieuws en dan ben je weer helemaal op de hoogte. Onderweg Bex en Andy Grammer en nu Elton John, Circle of Life. Het cirkeltje blijft draaien.

ja, dat waren Max en Andy Grammer. The Thing I Love. En hiervoor dan nog uit de jaren 80 Elton John met The Circle of Life. En ja, je weet het, dat kwam natuurlijk uit die hele grote archievenkast die hier in de hoek zat van Studio Reden. En dat lag natuurlijk op plankje 80. Een mooie artiest, een geweldige vent is dat, Elton John. Circle of Life dus op Studio Reden. Dan heb ik nog wat leuke platen voor je. Niall Horan, Dinner Party, Post Malone, The Weeknd, One Right Now. Die ga je zo meteen horen. Maar nu eerst James Ingram, Jarmo Be There.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

kilometer lang en voert langs onder meer de Zilvenheide, Zilvense Heide, de Terletse Heide en het Roosendaalse Veld. De route die eindigt bij de postbank. De deelnemers fietsen over verharde, glooiende paden. Een redelijke conditie is daarbij dus nog wel gewenst. Dus ja, een e-bike mag natuurlijk ook. De tocht die start om 2 uur bij de Bank van Bos in Reden. En die tocht die duurt ongeveer 2 uur lang. Aanmelden, dat hoef je niet te doen. En meer informatie daarover kan je vinden op de website van IVN Oost Veluwe Zoom. Dus dat morgen, fietsen langs de Paarse Heidevelden tijdens de excursie van IVN.

veranderen. Michael Jackson, daar heb ik het over. Van Thriller en de Moonwalk tot de absolute recordboeken. The King of Pop begon zijn reis op deze specifieke dag. En dan 1966. Ja, terug naar 29 augustus 1966. In Candlestick Park in San Francisco geven de Beatles hun allerlaatste officiële betaalde liveconcert ooit. Vermoeid door het gekrijs van uitzinnige fans besluiten ze het podium definitief te verruilen voor de studio. Een historisch breekpunt. 1993, fast forward dus naar 93. Exact op Michael's 35e verjaardag ziet Liam Payne het levenslied. Licht dus. Hij zou wereldfaam veroveren met de boyband One Direction en miljoenen harten sneller doen kloppen. En dan 2009. Ilse de Lange die verovert dan de charts in eigen land. En staat eind augustus 2019 in het teken van Ilse de Lange. Met haar album Next to Me en de gelijknamige single verovert ze de hitlijsten en bewijst ze de onbetwiste koningin van de Nederlandse countrypop te zijn. Dat was 29 augustus in een notendop. Morgen in Rede-Roosendaal Centraal nog meer popfacts. Draai de volumeknop nog maar eens even een tikkeltje open hoor. Want we hebben lekkere muziek voor jou op deze zaterdagmiddag. En we blijven lekker hangen tot aan 6 uur. Hier is Sharon Brown en I Specialize in Love.

tussen 7 en 9 op Studio Reden. Je hoorde Sharon Brown met I Specialize in Love. En ja, vrienden, het tweede gedeelte Reden Roosendaal Centraal na 5. Nog meer regio-informatie, lekker muziek. Dus blijf lekker hangen tot aan 6. Nu, Stella Lefty.

0: 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Ruim 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die vanmiddag korte tijd de A12 blokkeerden, zijn opgepakt, zegt een woordvoerder van de actiegroep. De gemeente Den Haag liet de snelweg ontruimen en alle activisten werden meegenomen naar het politiebureau. Eerder deze week maakte justitieminister Van Wil bekend dat betogers op de snelweg voortaan worden vervolgd. Aanleiding was een ongeluk in een file die was veroorzaakt door boerenprotesten, waarbij 2 doden vielen. Extinction Rebellion zei eerder naar de rechter te stappen als ze worden aangeklaagd voor snelwegblokkades. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de gouverneur van de regio is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Ook zijn tienduizenden auto's en gebouwen beschadigd. Het kabinet, de jeugdzorgbranche en gemeenten hebben excuses gemaakt aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. De excuses zijn gericht aan zo'n 20.000 jongeren. Hun tijd in de gesloten jeugdzorg heeft hen vaak meer beschadigd dan geholpen, blijkt uit onderzoek. Behalve excuses is ook 12 miljoen euro vrijgemaakt voor het herstel. De dodental na de Russische aanval op Oekraïne is opgelopen naar 37. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval was vlakbij Kiev. Volgens president Zelensky is een opslagplaats getroffen. Het lijkt erop dat daar explosieven lagen. Na de aanval zijn bijna 400 mensen geëvacueerd. Ook Kiev zelf werd getroffen door Russische raketten en drones. Het is niet bekend of ook daarbij slachtoffers vielen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer bewolking en kans op regen. Het is een graad of 22. Morgen opnieuw wisselvallig met zon en buien. Dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog steeds file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer en 10 minuten. Het is daar drukker dan anders door wegwerkzaamheden op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Galantis, David Guetta en 5 Seconds of Summer waren dat. En hiervoor nog Leona Lewis, Better in Time. Wat een lekker nummer toch ook weer op deze zaterdagmiddag op Studio Reden. Straks regio-informatie. Eerst nog even deze van Samber. My body isn't ready. Blijf erbij.

0: Je de Sprang. Films, workshops en lezingen zijn er. Morgen, zondag, is de tentoonstelling te bekijken tussen 12 en 5 uur. En dinsdagavond aanstaande organiseert Buddy to Buddy een buddycafé. Nieuwkomers en dorpsgenoten kunnen daar elkaar ontmoeten en kennis maken. Het buddycafé dat begint om 7:30. En meer informatie daarover dan staat te lezen op de website reizigersfestival.nl. Reizigersfestival.nl. Nou, heb je ook nog wat berichten? Stuur dat naar redactie@studioreden.nl of doe dat via onze gratis Studioreden app. En die app kun je downloaden via onze website studioreden.nl. Ja, en dan komt het wel fijn voor elkaar, dacht ik.
1: Studio Reden.
0: Ja, en we duiken gelijk weer terug naar de muziek, want daar draait het om hier bij Studio Reden. Lekkere muziek van het heden en het verleden. En ook wel onder de noemer het beste van nu en absolute classics. Je hoort het allemaal op Studio Reden. Wil je meer weten? Dan kijk je op onze website studioreden.nl. Duiken we nu terug in de tijd. Hier is A Survivor en Burning Heart. Studio.

0: Reden. Roosendaal Centraal.
1: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan files voor de Duitse grenscontroles op de A12 en de A76. In beide gevallen zo'n 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
3: Absolute Classics.
4: Absolute Classics.
1: En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

de studio. Material Girl was deze getiteld. En hiervoor hadden we nog zangeres-actrice Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me. En ook nog Blue, die hadden we ook nog met One Love op Studio Reden. En ja, nu hebben we toch voor wat betreft deze zaterdagmiddag nog een laatste bericht. Het gaat over Jeu de Boule. En wie kennis wil maken met Jeu de Boule, die kan volgende week zaterdag 5 september... dus volgende week zaterdag dus 5 september... terecht bij de vereniging Boule Animo in Dieren. Tijdens de Nationale Pentaakdagen houdt de vereniging een open dag namelijk. Van jong en oud kan er gratis worden meegedaan. Ervaren spelers leggen uit hoe het werkt en bezoekers kunnen zelf een balletje gooien of aansluiten bij een klein toernooitje. Materiaal dat daarvoor nodig is, dat is gewoon aanwezig. En de open dag op het Nieuwe Land duurt van 10 tot 3. Meer informatie daarover dus staat op de website van de vereniging zelf. Dat is de website boelanimo.nl. Dus boelanimo.nl voor wat betreft de open dag. Op zaterdag 5 september. Nou, het lijkt me hartstikke leuk om ook eens even een balletje mee te gooien. Ik zal eens even kijken voor een plek in mijn agenda. Ja, en Jan van Gelderen staat er wel weer klaar om te vertellen over het weer zometeen. Eerst Ravin Lené met Love Me Not en nu Neo Closer.

0: Kom nog maar even wat dichterbij, hè? Kom closer. Oftewel closer van Neo en zojuist Revin Lené met Love Me Not op Studio Reden. De afgelopen weken hebben we het lekker weer gehad. Nu is het wat minder. En we gaan het even horen van Jan van Gelderen wat er nog te komen staat. En daarna Naked met Better Days. Studio
1: Reden. Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanavond wordt het tamelijk wisselvallig met talrijke buien die overtrekken. In de loop van de avond neemt de wind in kracht toe en vannacht verloopt onstuimig met een stevige zuidwestenwind en aanhoudend wisselvallig. De buien zijn talrijk en tijdens buien is kans op windstoten tot 60 km per uur. Ook zondag begint vervolgens met flink wat buien en nog altijd een stevige wind uit het zuidwesten. In de middag neemt de buiigheid af en ook de wind neemt geleidelijk in kracht af. Het wordt maximaal 21 of 22 graden. Begin volgende week verloopt wisselvallig, met vooral op maandag nog flink wat wind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
2: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: 6 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland, bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. Volgens de autoriteiten is er veel schade. Ook op andere plekken in het land zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld van de hoofdstad. Op de luchthaven is ook een luchtmachtbasis gevestigd. Muitende militairen zouden daar enkele officieren hebben gegijzeld. Tadej Pogacar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Afgelopen zomer won Pogacar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en dan 20 tot maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 682. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog duizenden mensen vermist, onder wie ook meer dan 300 toeristen, ook Nederlanders. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is er behoefte aan specialistische hulp uit het buitenland. Bijvoorbeeld bij het redden van mensen in tunnels en het herstellen van transport- en communicatieverbindingen. Vanwege noodweer is in de Noord-Italiaanse regio Veneto de noodtoestand uitgeroepen. Afgelopen nacht werd de regio getroffen door zware hagel- en regenbuien en hevige windstoten. De schade is groot, daarom blijven openbare gebouwen zoals gemeentehuizen en scholen voorlopig dicht. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd, zo waaide een torenspits van een kathedraal. Ook op andere plekken in Italië zijn problemen door noodweer. Gisteren raakten in Lombardije zeker 43 mensen gewond door zware hagelbuien. Nederlandse hockeysters hebben de WK-finale in Amsterdam verloren. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waardoor het aankwam op shootouts. Nederland miste 3 keer. De afgelopen 3 jaar werden de Nederlandse hockeyvrouwen nog wereldkampioen. Nu moeten ze dus genoegen nemen met zilver. Morgen komen de mannen in actie. Nederland speelt tegen Argentinië in de strijd om brons. En Tadej Pogačar heeft de ronde van Spanje moeten verlaten na een valpartij. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij. Afgelopen zomer won Pogačar voor de 5e keer de Tour de France. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien, dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van het dorp heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren en begeleiders botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak doormidden. In het West-Afrikaanse Niger zijn militairen in opstand gekomen. Ze hebben op meerdere plekken in de hoofdstad het vuur geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend. De gevechten vinden onder meer plaats bij het internationale vliegveld. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. De stadsderby tussen Sparta en Excelsior is geëindigd in het voordeel van Excelsior. De club won in blessuretijd met 2-1. Het winnende goal werd gemaakt door invaller Nesto Groen. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal. En nog bezig is de wedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. Daar staat het op dit moment 2-1 voor de Alkmaarders. Het weer. Vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind. Met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Volgens de burgemeester van Kusra heeft het leger ook Palestijnen gearresteerd. Zij zouden later weer zijn vrijgelaten. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Druiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. In het noorden van Italië zijn zeker 43 mensen gewond geraakt door noodweer. Ze werden onder meer overvallen door zware hagelbuien. Ook raakten auto's en gebouwen beschadigd. Zo waaide een torenspits van een kathedraal. In de regio Veneto is vanwege de zware windstoten de noodtoestand uitgeroepen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis. Dat zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bespelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met 54 Duitse scholieren aan boord botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht en de bestelbus brak doormidden. Het weer, vanavond is het best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zonbuien en dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker.
2: Je beleeft het hier.
1: Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech, die live werd uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit. "Bedankt dat je zo'n goede vader was," zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde aan de noordkant van het station bij het IJ. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een botje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten wegens een valpartij of ziekte. Het weer, vanavond best wisselvallig. Later nog meer buien en ook meer wind, met aan de kust mogelijk zware windstoten. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De nieuwe Noorse koning Haakon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech die live werd uitgezonden op de Noorse televisie sprak hij zijn dank uit. Bedankt dat je zo'n goede vader was, zei hij. Ook bedankte hij de Nooren voor hun steun na het overlijden van zijn vader. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Haakon automatisch het nieuwe staatshoofd. Hij had vanwege de gezondheid van zijn vader zijn werk al een tijdje overgenomen als regent. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn mensen gewond geraakt bij een aanval door kolonisten. Tientallen Israëlische kolonisten belaagden de inwoners van het Palestijnse Kusra. Dat dorp werd deze maand wereldnieuws omdat kolonisten daar dagenlang de huizen van twee families omsingelden. Het leger trad toen niet op. Nu zegt het leger dat de kolonisten wel zijn aangepakt en uit het dorp zijn verwijderd. Bij het Centraal Station in Amsterdam zijn aan het begin van de avond 4 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie gaat het om de verdachte en 3 neergestoken slachtoffers. De verdachte is aangehouden. Het gebeurde op de Ruiterkade aan het IJ, aan de noordkant van het station. De politie vermoedt dat aan het steekincident een vechtpartij vooraf ging. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn inmiddels weer thuis, zegt de burgemeester van Oldebroek, waar Wezep onder valt, tegen Omroep Gelderland. Het gaat om 16 mensen, onder wie ook de bestuurder van het bestelbusje, die bij het ongeluk het zwaarst gewond raakte. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zondag op maandag. Een touringcar met tientallen Duitse scholieren botste door nog onbekende oorzaak op een bestelbus. De touringcar kwam op zijn kant terecht, de bestelbus brak door midden. Het weer. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Morgen wolken, zon, buien en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een ongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. In Meeden in Oost-Groningen woedt brand op het terrein van een hoogspanningsstation. Er komt veel rook vrij, daarom is er een NL-alert verstuurd. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld, maar dat leidt vooralsnog niet tot stroomuitval. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. De Noord-Hollandse politie is de afgelopen middag druk geweest met een man die in Heemskerk 2 supermarkten heeft overvallen. Hij bedreigde mensen met een mes en sloeg daarna op de vlucht. De politie verspreidde een signalement via Burgernet. Na zijn tweede overval in Heemskerk werd de man tijdens zijn vlucht door een auto aangereden, waardoor de politie hem kon aanhouden. De man is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. Ajax is hard op weg om Sofyan Amrabat binnen te halen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS. De Nederlands-Marokkaanse middenvelder is transfervrij, nu zijn contract bij het Turkse Fenerbahçe is ontbonden. Hij gaat bij Ajax waarschijnlijk voor 2 jaar tekenen. Eerder speelde Amrabat bij FC Utrecht en Feyenoord. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn positie als koploper door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door en noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. De nieuwe Noorse koning Håkon heeft voor het eerst zijn volk toegesproken. In de speech sprak hij zijn dank uit voor zowel zijn overleden vader als het Noorse volk. De Noorse koning Harald overleed vrijdagochtend. Daarmee werd zijn zoon Håkon automatisch het nieuwe staatshoofd. De speelschema's voor de Europa League en de Conference League zijn bekendgemaakt. Van de Nederlandse clubs komt AZ als eerste in actie. Op 16 september spelen de Alkmaarders uit tegen Sunderland. Een dag later speelt NEC in Turijn tegen Juventus. Dat is allebei in de Europa League. In de Conference League speelt Ajax op 15 oktober zijn eerste wedstrijd. In Kroatië tegen Hajduk Split. En Twente speelt diezelfde dag thuis tegen FC Thun uit Zwitserland. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 2 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Massadonor Simon zegt zeker 199 kinderen te hebben verwekt. Dat is veel meer dan de 121 waarvan tot nu toe sprake was. In een brief aan de ouders, die in handen is van Nieuwsuur, geeft hij een gedetailleerd overzicht per jaar en regio. Van de 199 kinderen werden er 27 in het buitenland geboren. Simon zegt er spijt van te hebben dat het er zoveel zijn. Hij had dat naar eigen zeggen niet door. En hij noemt de zorgen en boosheid van ouders terecht. Ook heeft hij er spijt van dat hij niet eerder openheid heeft gegeven. Volgens Simon is er op dit moment nog één vrouw zwanger door hem. Nieuwe spermadonaties zegt hij niet meer te doen. Bij een verkeersongeluk op de dijk Lelystad-Enkhuizen zijn 3 doden gevallen. Het lijkt erop dat 2 auto's met in totaal 8 inzittenden frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe het met de 5 overlevenden gaat is nog onduidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten. Tadej Pogacar heeft bij zijn val in de Ronde van Spanje zijn sleutelbeen en een bordje in zijn nek gebroken. Ook liep hij een hersenschudding en schaafwonden op, meldt zijn ploeg. Zijn toestand is stabiel, maar vanwege de hersenschudding kan hij nog niet worden geopereerd. De leider in het algemeen klassement kwam hard ten val op zijn schouder. Hij probeerde nog wel verder te fietsen, maar stapte uiteindelijk toch af. De Sloveen heeft nooit eerder een etappekoers moeten verlaten vanwege een valpartij of ziekte. In de Eredivisie heeft NEC met 3-1 gewonnen bij PEC Zwolle. 3 van de 4 doelpunten kwamen voort uit een penalty. Een 4e strafschop ging tegen de lat. Eerder op de avond won Excelsior thuis de stadsderby tegen Sparta met 2-1. En AZ verstevigde zijn koppositie door in eigen huis met 5-2 te winnen van Go Ahead Eagles. Het weer, vooral in het noorden en westen buien bij een stevige wind. In de ochtend trekken de buien richting het oosten weg. 'S Middags af en toe zon bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.